0: gonna shake the shack tonight. Say what? Uit het jaar 1941 waren Sonny Boy Williamson of Bluebird Records met Jiving the Blues. Uit bij ons in de Rocking 50s ook relatief veel roots, blues, rhythm and blues. 30er, 40er, 50er jaren, honky tonk, hillbilly, western swing uit die 30er jaren. Hebben natuurlijk ook veel rockabilly erbij. Op Sun Records 1957 vangen we aan met Warren Schmidt. Schmidt, I've got love if you want it. Rock it, rock, rock!
1: I got love if you want it.

Hey, let's rock a while. Dat is waar Warren Smith met I've Got Love If You Want It. 1957, Sun Records. Oké, hou eens een Bear Family CD box. De Memphis Blues Box. Gaan we het hier. Memphis Mini met Who Do You Lady. Einde song met een fantastische toonkwaliteit. Aus 1936 Memphis Mini und Hoodoo Lady.

0: boys, I'm scared of them.
1: Yeah, aus dem Jahre 1936. Warders Memphis Mini mit Hoodoo Lady. Aus dem Memphis Blues Box van Bear Family Records. Oké, we blijven nog een klein beetje hangen in al op de blues. The Roots of Rock and Roll met Amos Milburn. Het is Aladdin Chicken Checkers. Gaan we jetzt hier Greyhound. Zijn de eerste originale song. Want deze song wurde damals in die 50er jaren ook gecoverd. Van LMA Marsh en Wyoming Harris. Maar die eerste originale versie is also van Amos Milburn. En het is Aladdin Chicken Checkers. Greyhound. Oh.

Roll on, Greyhound, roll on, das war Amos Milburn en het Aladdin Chicken Checkers. Of das Aladdin Label, die eerste originale versie. Of Aladdin Records. Okay, weiter geht's. Rock and roll, rhythm and blues, hebben we jetzt hier. Van de Noostkuste, Philadelphia, Charlie Gracie, met zijn song over Frankie and Johnny.

0: Yeah, Get in the Groove. Met de Cowboy Jubilee van The Sons of the Pioneers. En de live radio transcription. Oké, we blijven toch een klein beetje hangen. In de hal op de honky tonk, hillbilly, western music. Met Ernie Benedict en de Range Riders. Western Swing, Hillbilly Bob uit Nashville, Tennessee. Ernie Benedict over het hier met de Hillbilly City, Nashville, Tennessee. 50s Hillbilly. Swing your gal round and round, do-she-do.
1: I've been through Mississippi, I've been through Carolina, I sailed across the road.

Yeah, 1, 2, 3, and the Hillbilly City, Nashville, Tennessee, singing an old melody, Das waren Ernie Benedict and the Strange Riders. Al zijn de tijd, dat is nog geen rock'n'roll music up in Amerika. En de grede jetzt über den Endvierziger Anfang, 50er jaren tijd. In deze tijd, Anfang 50er jaren, circa 1953, Anfang 54, wurde hillbilly muziek immer sneller gespeeld. Und, op 54, 55 is de damals op deze wijze rockabilly music entstanden. Ook natuurlijk aus hillbilly. Aus Texas haben wir jetzt hier Bill Mack mit Play My Boogie Now.

Yeah, das war Pete Peters and the Rhythm Masters mit Rockin' in My Sweet Baby Arms. Een original van Lester Flatt en Earl Scruggs met de Foggy Mountain Boys. In eerste linie natuurlijk. En de Bluegrass original. Oké, Wider Gates met Chuck Berry. And you can't catch me. Rockin' around, rockin'.

Yeah, a real gone kitty cat blues track. Dat is van Memphis Minnie met de Black Cat Blues uit het jaar 1936. Oké, by the gates of Rhythm Bomb Records. Flying to the moon now met Carolina and the Rhythm Rockets. Met Looking Up. Rock around, rock.

Yeah, Texas Honky Tonk Hillbilly Music. Wat is van alle band Looking for Money of Sarge Records. Van de Texanische Hillbilly Bob Music uit die funstige jaren gaan we jetzt richting Berlin. De Berliner Rockabilly Scene in die 90e jaren. Met de Roosters, Bob with the Roosters, met Good Time at the Hop.